0: Hier. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zegen op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerste nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. Verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Test 1, 2, 3.
1: Test 4, 5, 6.

0: Allemaal een hele goede morgen. Op zaterdag 11 juli 2026. En ja, zaterdagmorgen show hier op Radio Texel. En dat gaan we doen tot aan de klok van 12 met Maas en Van Iersel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Ja, nou. Ik zou er vandaag helemaal niet wezen.
1: Nee,
0: Maar dat liep even anders. Dus ja, ik zit gewoon weer op mijn stoeltje. Ja.
1: Op je vaste stoel.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Doen we het toch gewoon weer met z'n tweeën.
0: Ja, gezellig toch?
1: Ja, ja, ja. Ik was ook vorige week er niet.
0: Nee.
1: Volgens mij die week ervoor ook niet.
0: Nee.
1: Dus vandaag weer ouderwets.
0: Ouderwets Maas en Van Iersel.
1: Zo is het. Geen zon vandaag, Jan.
0: Nee, wat, nee.
1: Gaan we die nog zien?
0: Of, dat moeten we eens even kijken. Op onze buienradar,
1: zeg maar. Zonneradar.
0: Ja,
1: het is in ieder geval 19 graden.
0: Oh, in de masttemperatuur van Radio Texel.
1: En geen wind.
0: Geen wind, nee. Oh. Ja, het is even goed lekker weer. Dus,
1: En vanavond is er nog sunbeats, hè?
0: Oh, ja, een beetje dance.
1: Een beetje dance op het strand. Dus ja, dan moet eigenlijk het zonnetje er wel bij wezen.
0: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, misschien komt hij er straks voorbij.
1: Ja, zo
0: het, straks eind van de middag een beetje bewolking
1: meestal
0: weer wegtrekt.
1: Meestal wel. Uur of 6, 7, dan komt hij nog eventjes... Nou, wat gaan we doen vandaag op deze grijze zaterdag?
0: Onze oude recepten.
1: Nou.
0: Het eerste uurtje de koffieplaten. Tweede deel gaan we rondje met in Holland doen. Het derde deel Cyberrock. We gaan nog even die live track doen. De dance track hebben we ook nog klaarstaan ergens. En we gaan nog het pakhuis in van paal 13.
1: Nou, zeker, want we zijn al tijd niet geweest.
0: Nee.
1: Dus dat moeten we nodig hebben.
0: Ja, moeten we wel het licht aandoen nou?
1: Ja,
0: denk
1: dat
0: hij nou wel uit is.
1: Oh, ik hoop het.
0: Ja.
1: Het wordt een dure rekening.
0: Nou, we gaan gauw beginnen met onze vriend van de show, Brian Adams. En dan gaan we samen doen met Tina Turner. En dan gaan we die grote hit van ze doen. It's Only Love. En die klinkt lekker. Ik zou zeggen nog een goedemorgen. En blijf er gezellig bij tot 12 uur.
1: Goedemorgen.

0: eindelijk. Weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek. Op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Radio Texel. Radio Texel. Radio Texel. Met Maas en Van Iersel.

0: Een vergeet plaatje, maar wel lekker. Lola Jung en Messi. Ja.
1: Spannend einde.
0: ja.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, ik denk, misschien ben je net wakker geworden. Je luistert gewoon naar Paal 13 Hits en Classics. En blijf er gezellig bij, zou ik zeggen, tot aan de klok van 12. En dan gaan wij de gezellige muziek voor jou draaien.
1: Zo is het.
0: Even kijken, we gaan deze dames overleven in de week.
1: Ja.
0: Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Daar gaan we toch even een aandacht aan besteden.
1: Ja, dat moet, hè.
0: Jaren 80 girl.
1: Nou, zeker.
0: En ze had ook zo'n rauwe stem had ze. En dat heb ze toen in de tijd, dat weet ik nog wel. Ze is toen heel jong geopereerd aan de stembanden. En toen kreeg ze die rauwe stem.
1: Oh, zo.
0: Ja, en toen is de carrière begonnen.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, zal wel even draaien.
1: Natuurlijk.
0: Ja, we gaan niet welke plaat?
1: Ja, die ene. Die gaan we niet doen.
0: Nee, we gaan deze doen. Lost Friends. Bonnie Tyler.

0: Mag me niet vergeten, deze dame. 75-jarige leeftijd overleden van de week. En toch een beetje ook een icoon in de popmuziek.
1: Zeker, ik heb hier de lijst staan met alle hits.
0: Ja.
1: Nou, dat is een hele...
0: Een hele batterij aan hits, hè?
1: Ja. En natuurlijk Total Eclipse of the Heart.
0: Ja, dat is de grootste,
1: hè? Ja. Holding Out for a Hero.
0: Ja, dat was de tweede grote.
1: Is ook leuk, dus ook
0: en
1: Lost, nog...
0: En Lost in France.
1: Ja, ook zie ik ook staan. Ja. En ga zo maar door.
0: Ja. Nou, we gaan even, wat gaan we nou doen? We gaan zomermuziek doen.
1: Ja, want...
0: Zullen we dat doen? Want het is toch zomer.
1: We roepen die zon tevoorschijn.
0: Ja, en hij geeft van de week wel weer tegen de 30 graden
1: op. Ja, de hele week, volgens mij.
0: Dus benen we ook... Ja, als wij zeggen altijd, boven de 25 plus, dan moeten we zomerplaten draaien.
1: Ja, zeker.
0: Nou, bij deze. Bluff in de County Crowns. Holiday in Spain.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en Classics.

0: Ja, het was ook volgens mij een eendagvliegje, maar wel een heerlijke eendagsvlieg.
1: Ja, zeg dat, je hoort het nog steeds.
0: Ja, ja.
1: Ja, het is ongelooflijk, hè, met sommige platen.
0: Ja, zeker weten, maar ja,
1: die blijven gewoon eeuwig houdbaar.
0: Ja.
1: Ja. Net als paal 13, hits en classics, eeuwig houdbaar op de zaterdagochtend tussen 9 en 12. We zijn al 23 jaar samen op de radio, Jan.
0: Jeetje, man. Waar blijft die tijd?
1: Op naar de 25.
0: Ja. We kijken even naar de klok en het is al half 10 geworden, dus het is tijd voor...
2: Tijd voor een lekker bakkie koffie.
0: Ja, lekker bakkie koffieplaat. Wat hebben we erin staan?
1: Wat zit er in deze week?
0: Dan hebben we toch de zomer te pakken.
1: Oh ja.
0: Een zomerplaatje. En de Beach Boys.
1: Ja.
0: Ja, goede muziek gemaakt in al die jaren. En we gaan deze even doen, de Kokomo. En doen we eerst even met onze eigen tante Rita. En die zet een lekker bakkie koffie.
1: Ik hoop het.

0: Ja, sommige dance remixen zijn beter als het origineel. Nou, dit is er eentje van. Vind ik een beetje persoonlijk. Al te veel jaren 80 muziek. Grote hit toen. Forever Young. En dat ging volgens mij ook in de tijd over de atoombom. Ja. Want er speelde toen de Koude Oorlog in de jaren 80 af met Rusland en zo. Nou ja, als je nou ziet,
1: ja,
0: dat is niet best.
1: Nee, zeker niet.
0: Je luistert naar de zaterdagmorgenshow hier op Radio Texel. Paal 13 Hits and Classics. En we gaan even wat nieuwe muziek doen, want nieuwe muziek hebben we ook meegenomen. En ja, ik heb hem verleden week ook al gedraaid. De nieuwe Alonso samen met One Public en In Your Eyes.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: weer terug, deze man. Na zijn uitspraak. Hier op elk station te horen. Ja, hier ook bij paal 13. Hij heeft toch verschrikkelijke goede muziek gemaakt, deze man. Marco Bezzato. En ja, en die grote hit uit de jaren 90 binnen.
1: En ik denk dat hij zomaar, ik denk einde van het jaar wel weer gaat optreden.
0: Ik heb geen idee. Het is nog een beetje stil om hem.
1: Ja, daarom.
0: En, misschien is hij wel in de studio bezig met een nieuw album.
1: Ja,
0: wie zou het zeggen?
1: Ja, misschien over de afgelopen tijd.
0: Dat daarna een tour komt.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nou, we gaan het afwachten.
0: Zo is het. Ik ga naar het pakhuis in.
1: Ga je nu het pakhuis?
0: Ja, want anders vergeten we het.
1: En nou, heb je...
0: Ik pak die sleutel van jou. Ja, ik heb hem.
1: Ja, nou, gaat open. Jeetje, gelukkig zeg. Ja. Dat is al lang geleden. Het pakhuis. En, branden het licht nog?
0: Nee.
1: Oh, gelukkig.
0: Gelukkig. Toch vorige week uitgedaan.
1: Mooi zo.
0: Nou, waar zit ik? Even kijken. Bij de M.
1: M.
0: Ja.
1: Ja, Marco Borsato.
0: Nee.
1: Niet.
0: Nee. Het begint ook met de M-A.
1: Madonna.
0: Nee.
1: Niet.
0: Nee, het is heel wat anders.
1: Oh.
0: Het is uit de, volgens mij jaren 70.
1: Nou, neem maar mee.
0: Matchbox.
1: Oh ja, leuk.
0: Ja, kom maar dan. Kijk, daar ben ik weer. Zo, die deur even dicht.
1: Doe. Ja, doe die deur even dicht. Deur op slot.
0: Zo, even deur dicht. Van paal 13. En ja, waar de hits en... de grote classics leggen verstopt.
1: Ja.
0: Die, en ook de vergeetplaatjes.
1: Nou, dit ook.
0: Dit ook, ja. Nou ja, het is eigenlijk wel vergeten, ja. Ja, Madbox. En dan denkt iedereen, wat hebben die van muziek gemaakt? Een beetje rockabilly muziek zit er al een beetje in. Nou, we hebben deze meegenomen. Midnight Dynamos.
1: Ja, ken ik.
0: Ja, die ken jij wel, denk ik.
1: Ja. Ja. Ja, die draaide jij vroeger nog wel eens.
0: Ja, ja, daarom zag ik hem leggen. Ik denk, ik moet hem toch weer eens meenemen.
1: Er zit wel een laag stof op,
0: zeg. Help je mee blazen,
1: man? Ja, natuurlijk, anders doet hij het niet, hè.
0: Domme, doet het niet.
1: Hij doet het niet.
0: Nog een keer.
1: Ja.

0: Maar we draaien ze van vinyl vandaag, Jan.
1: Ja, dat geloof ik wel, ja. Maar het staat hier in een programma te zoeken, maar dat vindt hij niet fijn hier zo.
0: Nee, dat heb ik in de gaten.
1: Nee. De Trams en Disco Inferno, yeah.
0: Leuke plaat,
1: ja. Toch? Ja. We kunnen geen plaatje meer doen eigenlijk, nee, helemaal niet meer. We gaan even de motoren starten. De motoren starten naar de klok van 10 uur.
0: En daarna zijn we gewoon weer voor jullie terug met het tweede deel.
1: Ja, en wat gaan we doen in het tweede deel? We gaan er sowieso rondje meet in Holland doen. Misschien gaat Mark nog het pakhuis in.
0: Ja, zeker.
1: En misschien nog die discoknijter nog ergens even draaien.
0: Nou, en ik ben benieuwd of die programmaraad nog meeluistert.
1: Ja, die is ook nog niet aan het woord geweest. Ja, mij benieuwd.
0: Nou, tot straks.
1: Ik zou zeggen tot straks. Blijf lekker hangen.

0: Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Van harte welkom in het tweede deel van Paal 13 op zaterdag 11 juli 2026. En het is 6 minuten over de klok van 10 geworden. Ja, ik zou zeggen, blijf er gezellig bij en dan gaan we nog even een gezellige 2 uurtjes maken.
1: Zo is het, met de grote nummer 1 hit van dit moment.
0: Ja, het is gewoon de zomerplaat dit moment.
1: Ja, en, eigenlijk de opvolger van Marco Schuitmaker. Hè,
0: lekker hoor. Ja. Justin De Wild en Serio.
1: Hij doet goede zaken.
0: Ja, toch?
1: Ik ben benieuwd of het een blijvertje is of een eendags.
0: Ik denk het laatste.
1: Ja, denk het ook. Ja. Maar je weet het niet.
0: Misschien komt hij straks wel weer met een knijter.
1: Nou, ben benieuwd. Wat gaan we doen? We gaan sowieso nog een rondje Meter Holland doen straks.
0: Ja, we gaan nog. Jij gaat waarschijnlijk nog het pakhuis
1: Ik
0: in.
1: Ik ga straks
0: 13.
1: Het pakhuis in.
0: Ja, en de rest gewoon heerlijke hits en classics. Ja.
1: Nou, pas deze band natuurlijk ook bij.
0: Ja. Beetje muziek van NX6. En jaren 90, hè? Seaside Blonde. Ik zou zeggen nog een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en classics.

0: Muziek van ja, de dame Pink, hè. Wat heeft die een batterij en hits gemaakt, zeg maar.
1: Ik zou hier een hele ochtend mee kunnen vullen, denk ik.
0: Dat weet ik wel zeker, ja.
1: Ja, hè?
0: Ja, nou ja, moet er meer van zeggen.
1: Nou ja,
0: is gewoon goed.
1: Op dit moment even rustig, denk ik.
0: Nou ja, dat Pink. Wel, ja.
1: Ja.
0: Ja, het is wat ik nou al zei. Het is gewoon goed.
1: Het is gewoon goed, zo is
0: het. Ja, wat gaan we doen? Kermis, hè? Er is in Den Burg, hier op Texel. Misschien hou je wel van kermis. Dan zou je daar naar af moeten reizen vanmiddag.
1: Ja.
0: En dan kun je de kermissen.
1: Kun je de botsauto's in?
0: Nou, die ben er mooi niet. Oh. En nou heb jij het erover, daar wil ik het even hebben over.
1: Ja.
0: Een kermis zonder botsauto's, dat is eigenlijk voor mijn idee geen kermis.
1: Nee. Ik weet nog wel, vroeger gingen we na het draaien naar het vuurwerk.
0: Ja, dat was in de Koog. Ja. Dat was de kermis ook veel groter.
1: Ja, ja.
0: Ja, het is namelijk alleen maar gokbende.
1: Ja, en ik hoorde ook nog van de Pokémon kaarten. Zitten nepkaarten in.
0: Oh, echt waar?
1: Dus als je een echte Pokémon fan bent, dan word je gewoon...
0: dan hoef je er niet...
1: opgelicht.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is niet ook best. Weer een dingetje.
0: Ja, nou ja, kermis. Zullen we een kermisplaatje doen?
1: Nou, dat is wel
0: uit
1: een goed
0: verleden,
1: idee.
0: Uit verleden, hè? Want ja, de rollenkul, dat vond ik altijd zo'n kermisplaat.
1: Ik vond het vroeger altijd mooi met die dat je kon schieten en dan met die stereotorens en die boksen en alles.
0: Ja, en net wat ik zei, deze plaat, we gaan hem even draaien. Je hoorde hem toen vroeger ook in die botsauto's en zo. Ja. Doen we eerst even met een kermisgeluidje.
2: Attention!

0: Ja, gaan deze even afnokken, Mark, want ja, ik zou de studio-uitvoering draaien. Is het live track?
1: Oh jee, jee.
0: Er staat er niet bij. Lekker, hè?
1: Ja, dat is...
0: Nou, dan gaan we de goede draaien. Dit is beter.
1: Check.

0: Goede muziek gemaakt, deze man. Ja, en Stevie Wonder. En, we draaiden per ongeluk de live versie. Maar ik vind de studio-uitvoering toch even een stukje beter, zeg maar.
1: Ja, die is 10 keer beter, hè?
0: Ja, je luistert naar Paal 13 Hits en Classics op deze zaterdagmorgen. Ja, op zaterdag 11 juli 2026. En we kijken nog even naar de masttemperatuur. Ik weet niet wat...
1: 22
0: graden. Ja, dus en, het is toch stijgend.
1: Ja, en ik weet het niet, maar het is wel grijs en donker vandaag.
0: Nou ja, bij deze. Maar de temperaturen zijn wel goed. Ja, toch?
1: Zeker. En als je van dancemuziek houdt, dan kun je of naar Sunbeats.
0: Ja.
1: Bij Paal 17 is dat.
0: Ja.
1: Of je luistert gewoon naar Radio Tessel vanavond.
0: Ja, dat ken je ook.
1: Vanuit je luie stoel.
0: Ja.
1: En dan hoor je Dance Night.
0: Ja, dat kan ook. Wat gaan we doen? We hadden het net even met z'n tweeën over Bospop. En jij had Winning Temptation.
1: Zag ik voorbij komen net. Ja,
0: En toen zei ik van als de hoofdact was gisteravond Volbeat.
1: Volbeat?
0: Ja, steengoede groep. En die mannen komen uit Denemarken vandaan. Ja, zal ze even draaien.
1: Ja, tuurlijk. Goed idee.
0: Ja, Volbeat.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend.
3: Wakker worden met Maas en Van Iersel.
2: Paal 13. Hits en classics.

0: hem in verschillende uitvoeringen. Ook radio-uitvoeringen. Vind ik dit een van de beste. CAC, ja, uitvoering, ja. Fakeless, en ja, in zomer, ja. En toen in de tijd nog met de zanger Maxi Jazz.
1: Helaas
0: overleden.
1: Te vroeg, hè?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, toch?
1: Jazeker.
0: We kijken even naar de klok. Het is al 5 minuten over de klok van 10:30 geworden.
1: Oh, jee.
0: Dus het is tijd voor...
1: Hoogste tijd.
2: Made in Holland. Made in Holland. Op Radio Texel.
0: Ja, rondje Made in Holland gaan we even doen.
1: Wat zit er in deze week?
0: Nou, we gaan Nick en Simon draaien.
1: Oh, leuk.
0: De soldaat.
1: Oh,
0: ja, vanwege ook alle oorlogen.
1: Ja.
0: Dat is niet best eigenlijk.
1: Nee.
0: Dus ja, gaan we even draaien. We gaan even Gain draaien. En ja, in die hele grote MTV-hit eigenlijk. Rain Down On Me. En daarna doen we Henk Weygaard. En Hey Susie, de bui is over. Nou, hoe vind je hem?
1: Ja, prachtig. Ik zit ze al helemaal mee te zingen in mijn hoofd.
0: Ja. Ja, we beginnen met Nick en Simon. Ja, en die grote hit van ze. De grote doorbraak eigenlijk van deze twee mannen. De soldaat. In rondje meten in Holland.

0: want die boom.
1: Ja, rondje bij het in Holland. De laatste in keuze. Henk Wijngaard, 80 jaar geworden. Laatst een heel groot concert gehad. En ja, ik heb hem al tenminste binnengesmokkeld thuis. Heb ik naar zitten kijken. Geweldig,
2: ja,
1: echt waar.
2: Ja,
1: ik heb een hartverwarmende hart voor Henkie Wijngaard.
2: Ja, leuk. Ja. Ook met die vrachtwagen
1: een leuke vent.
2: Door het dorp heen. Ja. Heb je dat nog gezien?
1: Ja,
2: hij is voor hem geregeld.
1: Ja, ja. Ja, ik heb hem nog eens een keer gesproken in de Jutter hier op Texel.
2: Oh, zo.
1: Ja, leuke vent. Echt waar. Ja, hij ging zelfs bier tappen. Hè. Dat was wel een mooie ervan.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Nou, dan ben je toch wel een beetje artiest.
2: Ja, zeker.
1: En daarvoor hoorden we nog even... Ja, Kane. Rain Down On Me. Ja. Die MTV-clip.
2: Ja.
1: Geweldig. En daarvoor de grote doorbraak. Nick en Simon, de soldaat.
2: Nou, leuk.
1: En ja, dat hebben te maken met alle oorlogen. Want zo is het wel. Hè?
2: Ja.
1: Ja. Ja, we gaan even deze doen. David Guetta.
2: Ja.
1: Beetje dance.
2: Beetje hedendaagse muziek.
1: Oh, is het niet meer hoor, deze.
2: Nou ja. Beetje.
1: Klein beetje dan.

0: Zo, gaan we van 2000 naar de jaren 60 bijna. Zo zijn we bij paal 13. Hou een beetje van variatie. Nou, bij deze, de Hollies en stap, stap, stap.
1: Ik zat hem toch mee te zingen.
0: Ja, toch? Ja, ja. Maar het is toch heerlijk.
1: Dacht ik.
0: Ja, tijdloos.
1: Daarvoor nog, dat was David Guetta, toch?
0: Ja, en Memories.
1: Ja, was ook weer een beetje gouden ouwe.
0: Ja, was het ook, ja. Ja, de begintijd van David Guetta.
1: Nou,
0: ja.
1: Zeker.
0: Jij ging nog het pakhuis in.
1: Ik ga het pakhuis in. Ja, dus nou ik pak die sleutel eventjes.
0: Ja.
1: Oh, die deur.
0: Ja, hij gaat open, Mark. Deur hij gaat open.
1: Nou,
0: mij benieuwen. Ja, mag wel goed gesmeerd worden, ja, want het is niet best.
1: Het wordt wel elke week spannend op jou. Eens even kijken, wat neem ik mee? Daar
0: ja, ik weet het niet.
1: Naar beneden, wat zit ik boven, hè? Ik zit boven.
0: Ja?
1: Boven de studio.
0: Te.
1: Ja, heel veel artiesten.
0: Ja, te Rolling Stones. te Beatles.
1: De Rolling Stones hebben trouwens afgelopen nacht een nieuw album uitgebracht.
0: Ja, dat was al een beetje bekend,
1: Mark. Oh, nou mooi.
0: Ja. Ja, dat daar horen we meer van, weet ik wel zeker.
1: Staat die ene toch op, die goeie?
0: Ja, zeker.
1: Okay. Ja. Nou, maar die neem ik niet mee.
0: Nee. Nou, kom maar weer naar beneden.
1: Ik heb er wel een keer gevonden. Hè?
0: Kom maar weer van zolder af.
1: Oh ja, ik moet wel die deur dicht doen, hè. Gelukkig, hij gaat wel dicht, die deur. Nou, hè, het was weer een hele klim, zeg.
0: Ja.
1: De knek.
0: De knek, die draai jij nogal de rest. Hey. Hallo koekoek. Nee, maar die draai jij nogal de rest.
1: Ja, dat vind ik een leuke plaat.
0: Dus er zit niet zoveel stof op.
1: Nee, hè?
0: Dan kun je met een... Kun je eraf nemen.
1: Ik ga niet eens blazen, volgens mij doet hij het gewoon.
0: Nou, doen. Gooi hem maar op.
1: Meisje Rona. Oh.

0: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Hier spreekt de programmaraad. Vergeten jullie niet ABBA te draaien, anders volgt per direct ontslag.
1: Goedemorgen.

0: Ja, en zo zijn we beland in het derde deel van paal 13. Ja, 8 minuten over de klok van 11 geworden op zaterdag 2 juli 2026. Van harte welkom in het derde deel, wat ik al zei. En blijf er gezellig nog een uurtje bij, zou ik zeggen.
1: Zo is het. Gaan 11:30 nog een boerenrockplaatje draaien. Ja, en de live track nog.
0: En de dance classic hebben we ook nog klaarstaan.
1: Nee, Jemina,
0: dus
1: druk.
0: Gaan we gauw beginnen, Mark.
1: Nou, doe maar. Nee? Anders redden we het allemaal niet.
0: Nee, dat gaat het niet worden.
1: Gaat het zonnetje nog schijnen vandaag of blijft het grijs?
0: Ik denk dat het grijs blijft.
1: Ik denk het ook.
0: We gaan even deze draaien. Def Leppard en Animal.

0: en Stop the Train. En er waren gewoon een stelletje reggae mannen. En die hebben er een beetje een dance gebeuren van gemaakt. En ja, dat werd gelijk een wereldhitje. Ja. Je luistert nog steeds naar Radio Texel. Als je denkt, wat het is weer voor zender als je hier op vakantie bent. Ja, Radio Texel. En wij zijn paal 13 hits en classics op de zaterdagmorgen.
1: Met Maas van Iersel.
0: Dus ja, ze net ingeschakeld. Van harte welkom.
1: Van harte welkom. Ja. En wij draaien van alles en nog wat.
0: Ja, zo is het. Even kijken, wat gaan we doen? We gaan even die dance classic even doen. Anders vergeten we hem helemaal.
1: Nee, mag niet.
0: Hè. En wat hebben we er dit weekend of deze zaterdagmorgen in staan?
1: Hartman, denk
0: nee,
1: ik. Niet.
0: Emmy Stewart. De Knock on Wood gaan we even draaien.
1: Niet de lange versie, toch?
0: Nee, de gewone versie. Daar komt die. De dance classic van deze week.
2: Dit is de dance classic van deze week.

0: de muziek van de Rubens. Midden 70, opeens waren deze mannen er. En ja, die brachten weer een hele andere genre in de muziek, zeg maar. Ja, en dan had je in die tijd ook, diezelfde tijd, glitterpop. En ja, daar pasten ze ook wel een heel klein beetje in, zeg maar, deze mannen.
1: 1974.
0: Ja, zie je, midden 70, hè. Ja.
1: Ja, dan was ik min 3.
0: Nou, ik plus 18, nee. Nee, hoor. Sugar Baby Love, ja.
1: Ja, lang geleden, maar ja. Wel leuk om hier even mee te zingen.
0: Ja, die was wel een meezinger.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik zat
0: die hoge stem, had jij ook zo'n hoge stem?
1: Oh, joh, ik kan heel hoog.
0: Nee, we gaan even nieuwe muziek doen, Mark. Oh. Want verleden week had ik hem ook al gedraaid. Het nieuwe album van Madonna heb ik hier in handen.
1: Hoorde ik, ja.
0: En we gaan hem weer draaien. Ik vind het een prachtige plaat eigenlijk.
1: Ja, dat was een remix, toch?
0: Ja,
1: een beetje?
0: Ja, van Martin Gerrans heb hem geremixed voor Madonna. Dan is het al een hele eer dat jij voor Madonna een mix van mag maken. Dus ja, we gaan hem gewoon verdraaien. Bizar.

0: Regelmatig komen ze voorbij hier in paal 13, deze mannen. Heb ik over de Pet Shop Boys.
1: Ja, zoals jij altijd zegt, een batterij aan hits.
0: Ja, dat vind ik heel mooi. Hier hebben we al een partijtje hits, ja. Ja, nog steeds lekker, hè? Ja.
1: Zijn we een beetje te vroeg ingebroken, Jan?
0: Maar dat maakt niks uit. Als komen we niet uit met onze tijd.
1: Nee, want volgens mij is het tijd voor Cyborg.
0: Ja, dat heb je goed geraden. 1 minuut is het er al overheen.
1: Jeetje, Mina, wat gaat die tijd toch weer snel, hè?
0: Ja, als je goede muziek draait, is de tijd ook zo om, hè?
1: Ja, ja, dat is waar. Ja. Dat is waar.
0: Nou ja, jij zegt het al. Het is tijd geworden voor...
2: Tijd voor Cyborg op Radio Texel.
0: Ja. Cyborg.
1: Nou, ik hoor de schapies, dus
0: en
1: ja.
0: En dan denkt een toerist, die misschien enkele toerist die luistert naar Radio Texel. De Waddenomroep Texel, moeten we zeggen tegenwoordig. Ja, wat is Cyborg? Dat is gewoon uienrok. Het is gewoon boerenrok.
1: Ja, boerenrok.
0: Ja. Ja. Het is eigen zwarte crossmuziek.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, wat hebben we er dit weekend in staan? Deze band, je mond dicht, die schapen.
1: Jeetje, minder maakt wel een herrie.
0: Ja. Hey, we gaan er even verder van weg staan.
1: Nou, dat dacht ik.
0: Ja, ons jongens, die komen uit Kop van Noord-Holland, ja. West-Friesland.
1: Je moet eens een keer naar Sommeltjespop.
0: Ja, dat mag niet op Sompop. Er komen er heel wat andere beentjes.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja.
1: Nou ja, maar?
0: Nou ja, die komen uit Kop van Noord-Holland, West-Friese pop.
1: Ja.
0: En we gaan ze even draaien. En die hebben het over de aardebeien. Ze leggen volop in de winkels en je kan ze volop plukken.
1: Ja.
0: Dus de zomerkoninkjes. Dus we gaan draaien, ons jongens.

0: De live track van deze week was er gewoon een klassieker uit de jaren 80. UB40, Foot for Touch. En ja, en dat kwam, was wel mooi, want ze hadden hem eerst gewoon uitgebracht, deze plaat.
1: Ja,
0: de studio-uitvoering, maar dat werd hem helemaal niet.
1: Nee.
0: En toen namen ze een LP toen nog, een vinyl, op. En daar zat deze live track in en dat was gelijk een grote hit. Ja,
1: hoe kan het lopen, hè, in het leven?
0: Ja, zo is het. Nou ja, we hebben het over uitbrengen. De Rolling Stones, hè?
1: Ja, toch stiekem
0: vannacht,
1: weer,
0: hè? Vannacht weer een nieuwe...
1: Ja, volgens mij had onze collega Sanders het hele album gedraaid vannacht.
0: Ja, mooi. Wat gaan wij niet doen.
1: Nee, eentje, hè?
0: Wij gaan een lekkere gouden ouwe van ze doen.
1: Oh, een gouden ouwe. Ja,
0: natuurlijk,
1: toch beter.
0: Natuurlijk. We gaan een lekkere oude Stones draaien. Under My Thumb.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: de Nederlandstalig is helemaal in opkomst. Helemaal weer terug eigenlijk. Komt zelfs in de top 40 terecht tegenwoordig. Dus het, ze doen het wel goed, de Nederlandse artiesten.
1: Ja.
0: Ja, dat mag je echt weten.
1: Ja,
0: en trouwens, in de Achterhoek dan leeft het helemaal.
1: Nou, dat is,
0: grote piratenfestivals. Ja. En, er zitten ook meestal steunzenders bij dat hele dorpen kunnen meegenieten.
1: Ja,
0: dat is geweldig, vind ik hoor.
1: Wie was dit, Jan?
0: Dora. Zoek maar eens even op het internet.
1: Ja, ik had stiekem
0: Leuke dame. En op de vijfde rij.
1: Nou,
0: dan moet je niet zitten.
1: Is het de zus van Marco Schuitenmaker of niet?
0: Nee.
1: En dat niet.
0: Misschien heb je wel mee in de studio gedaan.
1: Ja, tips gegeven, denk ik.
0: We gaan nog een paar plaatjes doen. En wat benen we nou helemaal vergeten? Want dat doen we ook elke weekend.
1: Nou.
0: De Eurodance plaat.
1: Ja, zeker. Ik zat er wel op te wachten.
0: Nou, we gaan het doen.
1: Even goed maken, Jan.
0: Ja, dit is een... als je het kent, hoor je het misschien wel. Maar het is een niet zo bekende plaat.
1: Oh.
0: Maar toch is het dikke Eurodance. JX en You Belong to Me.
1: Die draaide ik vroeger altijd.
0: Echt waar? Ja, meen je dat?
1: Ja.
0: Zie je wel?
1: Ja, zeker.
0: En wij gaan hem nou draaien, Mark. Geniet ervan. Daar komt-ie.

radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en Classics.

0: Heartbreaker Band uit de jaren 80. Beetje jeugdsentiment voor mij. Uit onze staptijd, zeg maar. Was het een plaat die regelmatig in de discotheek ook nog wel eens tegenkwam.
1: Leuke plaat.
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker.
0: Walking in the Park. Ja, dat doe je misschien vanmiddag nou, bij de kermis. Ja, wie zal het zeggen.
1: Dan ben je gauw klaar hier.
0: Ben je gauw klaar, dan ben je gauw de kroeg in. Hoi.
1: Heel snel.
0: Zoiets al. Ik kan nog één plaatje doen, Mark.
1: Oh, snel dan.
0: Ja, en we gaan een afscheid nemen. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren.
1: Oh, die gaat het helemaal
0: week
1: halen.
0: Ja, ja, niet helemaal
1: nou,
0: meer.
1: Maar bedankt en tot de volgende keer.
0: Ja, en ik zou zeggen allemaal goed weekend en we spreken elkaar volgende week.
1: Zeker.
0: Oké, we gaan eruit met Ilse de Lange.

0: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
1: Trots op Texel, Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dat weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Je bent lekker wakker, Sini.
1: Ja. Oh. Ik denk, ik mis wat.
0: Ja, microfoon. Een microfoon is altijd handig, hè?
1: Ja. Ja. En dan denk ik, zodat ze me ook gewoon wel kunnen horen.
0: Je had het wel overschreeuwd. Ja. Welkom, Country Time. 2 uurtjes met Anneke en met Sini.
1: Ja, dat klopt. Het tweede donderdag in juli alweer.
0: Ja, en de vakanties zijn begonnen. Ja. Althans, Noord. In het noorden.
1: Noord,
0: ja. Noorden heeft kan. En wat hebben we een hoop leuke dingen te verwachten op ons eiland de komende tijd.
1: Ja, er zijn weer een aardig wat
0: we hebben natuurlijk
1: festivalletjes.
0: Afgelopen zaterdag hebben we Zonpop gehad in Walhalla.
1: Walhalla.
0: Walhalla.
1: Walhalla.
0: Walla.
1: Ja, Walhalla. Ja, Walhalla.
0: Moeilijk nog.
1: Ja.
0: In ons geboortedorp, De Waal. Erg gezellig. Ik heb weer genoten. Was erg leuk. Ik heb genoten van de K3 Tribute Band op het eind.
1: Die was het meest herkenbaar, denk ik.
0: Ja, en ik kon niet alles meezingen, maar want ik heb natuurlijk geen dochters.
1: Nee.
0: Dit... Maar de pasjes gingen me goed af. Wat hebben we natuurlijk binnenkort? We hebben komend weekend Sun Beach en dan het weekend erop volgens mij BFF. De Beach Food Festival.
1: Oh, ik dacht dat dat dit weekend al was. Oh, nee, dan ben ik verkeerd.
0: De 15e volgens mij. Dat is volgend weekend.
1: Ja, dat is volgend weekend.
0: Ja, nu dit weekend heb je Sun Beach. Nou, dat is niet mijn kopje thee.
1: Nee, mij ook niet.
0: Daar wil ik nog niet doodgevonden worden.
1: Ik ga naar wat
0: worden.
1: Veel leukers. Ik ga naar Loekomst.
0: Ja, jij gaat naar Loekomst. Maar ik natuurlijk niet.
1: Nee, dus we moeten ook naar Sun Beach.
0: Voor de achterblijvers wat we melden hebben. Ik ga niet naar Sun Beach. Nee, daar wil ik nog niet doodgevonden worden. Al wens ik natuurlijk iedereen die er wel heen gaat.
1: Een fijn
0: heel veel plezier, absoluut.
1: We zijn
0: zeg eens waar wij editie nummer 217 mee begonnen zijn.
1: We zijn begonnen met Emil Miller, hoe noem je het? Hoe zeggen we het?
0: Miller,
1: toch wel, denk ik, hè? Het was geen pure country, maar een mix van folk, rock en indie. Hij had zijn muzikale doorbraak toen zijn muziek voor de soundtrack van de Marvel-film The Avengers werd gebruikt. En dat werd alweer...
0: Avengers. F-Avengers. Niet met een...
1: Ja, ik ben niet van die Marvel-films.
0: Nee, sowieso ben je niet van het Engels. Dit is Dandelion.
1: Ik heb een bijzondere uitspraak.
0: Ja, precies. Laten we het daarop houden.
1: Wat hadden we nog meer? Dat was in 2012, dus dat is al een mooi tijdje geleden. Maar dit was zijn meest persoonlijke en favoriete nummer. En hij schreef het voor en over de liefde van zijn leven.
0: Nou, ik vond het prettig om naar te luisteren, maar ik zal hem niet gauw nog een keer opzetten.
1: Vooral als je gewoon stil in een hoekje zit of zo.
0: Ja, dan is gewoon je afspeellijst aan het.
1: Ja,
0: denk, oh, leuk tussendoor.
1: Kabbelt lekker voorbij.
0: Precies dat. Mijn eerste nummer van vanavond is een line dance nummer, als ik me niet vergis.
1: Ja, klopt.
0: Niet eentje waar ik ooit gedanst heb, maar jij wel.
1: Ik wel,
0: mij.
1: Ja.
0: Volgens mij was dit voor mijn tijd.
1: Laurie, dacht het niet, maar...
0: Dacht het wel. Laurie Morgan, What Part of No?

0: Laurie Morgan, What Part of No? En uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat dit de Freeze, dat je hierop kan doen.
1: Nou ja, ik dacht dat het ook een bestaand eigen dansnummertje was, maar...
0: Zou zomaar kunnen.
1: Ik weet het niet meer.
0: In ieder geval de Freeze en line dancers, die snappen dat.
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja. Low Cash en Parmalee, die hebben een bestaand liedje in een nieuw countryjasje gestoken.
0: Ja, ik dacht al, het komt me zo bekend voor. En toen kwam het refrein. Ik denk, oh
1: die
0: ja,
1: ken
0: nu
1: ik.
0: Weet ik
1: ja,
0: het.
1: Ja. Het, is een, het originele nummer is een legendarisch popklassieker uit de jaren 70.
0: Nou, zal ik je eens eventjes, want ik heb het even opgezocht. Het is geen country nummer, maar country artiesten deden het dus wel heel vaak coveren. Dus vandaar dat het ook in de country scene toch heel vaak rondspeelt. Dus je zou zomaar kunnen denken dat het wel een country nummer was.
1: Ja, de originele was het dus niet. Dat was een popversie.
0: Ja, nee, maar juist die popversie.
1: Ja,
0: die werd dus heel
1: gecoverd.
0: Veel, ja. Door country artiesten.
1: Escape, de Pina Colada song, is het originele nummer. De nieuwe song die zit bomvol verwijzingen naar de oude country artiesten en iconische nummers. Dus goed luisteren.
0: Ja.
1: Naar wat en wie hier allemaal voorbij komen.
0: Ik zag het. Moeten we ze opnoemen straks?
1: Je mag een poging
0: maken. Ga je een quiz doen?
1: Low Cash en Parmalee met Let the Country Music Play.

0: Let the Country Music Play. Heb je er een gevonden?
1: Ik heb Digging Up Bones, Jukebox Junkie, Should Have Been a Cowboy, Achy Breaky Heart, Shadow Hoochie, Pickup Man en Scoot Bootin' Boogie.
0: Ja, goed. Je hebt nog één gemist. Two Pina Coladas van Garth Brooks.
1: Oh,
0: die staat er ook in.
1: Okay.
0: De verwijzingen naar de artiesten.
1: Artiesten, Faith Hill, Shania Twain, George Strait en Alan Jackson, Alabama, Shenandoah.
0: Ja.
1: Kenny
0: en Dolly.
1: Kenny en Dolly.
0: Hebben we gehoord. Alan Jackson, George Strait, ja, Brooks en Dunn. Oh, sorry. Waylon Jennings en Keith Richie.
1: Hank en Waylon, zei die inderdaad.
0: Ja. Ja, en dat waren er een hoop.
1: Ja, nou, dan had ik er ook een hoop.
0: Je hebt er maar een paar gemist. Ja, goed gedaan.
1: En dat voor de eerste keer luisteren, hè?
0: Ja.
1: Hey, hallo. Mr. 50 Shades of Green met pornosnor. Mm-hmm. Riley Green heeft een nieuwe.
0: Ja.
1: 28 mei is deze uitgekomen. De titel is een beetje een tongbreker, want je bent geneigd om het verkeerd om te zeggen, omdat het ook andersom zou moeten horen. Behalve als je dronken bent. En daar gaat het nummer dus over. I ain't as drunk as you think I am is geworden. I ain't as think as you drunk I am.
0: Ja, is best een
1: tricky
0: boy.
1: Ja, dat is lastig. Met op het eind van het nummer nog een beetje Toby Keith. Want dat fragment is geen toevallig sample, maar een eerbetoon aan Toby Keith. Riley Green wilde namelijk een nummer in de stijl van Toby Keith schrijven. Dus daar is bewust voor gekozen. En toen het nummer af was, heeft hij het naar de voormalige manager van Keith gestuurd. En die was meteen enthousiast. Ook over het idee om Toby aan het eind van een nummer mee te laten zingen met de slotregel As Good As I Once Was. Een deel van de opbrengst van dit nummer, dan moet ik het goed zeggen, Think As You Drunk, dat is de titel, gaat naar Toby Keith Foundation, die zich inzet voor kinderen met kanker.
0: Helemaal goed.
1: Had je dat ook gelezen? Wist je dat ook? Of is dit nieuwe informatie?
0: Nee, heb ik nog niet gezien.
1: Nieuwe informatie. Wat zijn we informatief hier?
0: Ja, echt, Klokhuis is er niks bij.
1: Dat bedoel ik. Think As You Drunk van Riley Green.

0: Met Toby Keith op het eind.
1: Die gisteren 65 jaar zou zijn geworden.
0: Oh, en dus... weet je wie er overleden is vandaag?
1: Ja, ik heb... Nou, ja.
0: Bonnie Tyler.
1: Ja, ik heb het gezien, maar ik weet het niet meer.
0: Ja, 75-jarige leeftijd. Maar om nog even terug te komen op Riley Green. Ik kan me zo maar indenken dat hij zich af en toe misschien als hij het live gaat zingen... best nog eens in de tekst vergist.
1: Dat zou best kunnen, ja.
0: Ik vind het best een tongbreker.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Goed oefenen.
0: Goed oefenen, Riley.
1: Michael Trotter van The War and Treaty die schreef het volgende nummer al 5 jaar geleden. Maar het bleef op de planken liggen, want het moest een muzikaal gesprek worden tussen ijzersterke vrouwen. En die heeft hij inmiddels gevonden in Valerie June, Wynonna Judd en zijn eigen vrouw Tanya Trotter.
0: Ja, je zou maar Tanya Trotter heten.
1: En dan heet het Reclaim All Your Time. All of Your Time, zelfs.

0: Reclaim All of Your Time. The Warren Treaty. Valerie June.
1: Ik vind de
0: Wynonna
1: enige Judd. Sterke stem van deze drie vind ik Wynonna. Ja. nog een nieuwe release. Dit keer van Miranda Lambert. En ik heb niet zo heel veel met Miranda Lambert, als ik heel eerlijk ben.
0: Ik eigenlijk ook niet.
1: Dus ik heb ook niet de moeite gedaan om iets op te zoeken.
0: Oh, dat vind ik dan wel erg triest.
1: Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Hier is Miranda Lambert met Crisco.
0: Ah, jij maakt je er makkelijk vanaf.
1: Echt wel.

0: Miranda Lambert met zo'n 13 in een dozijn liedje.
1: Nou, het klinkt wel vrolijk.
0: Cooking with Crisco. Het gaat ook nog nergens over.
1: Heb je wel opgezocht wat het is allemaal?
0: Crisco is een soort boter, een soort vet waar ze in
1: misschien
0: Amerika...
1: Misschien bedoelt zij wel wat anders.
0: Nee, cooking with Crisco, zie je niet? Ze hebben het over cooking en melts on your belts like butter, weet
1: ja, maar
0: ik
1: ze heeft toch ook een kookboek of zo?
0: Oh, is dat zo?
1: Toch, of was zij dat niet?
0: Oh, nou ja, dat zou dan wel kunnen, dan past het daarbij. Maar god, je gaat toch niet over boter zingen of over vet?
1: Boter op je hoofd.
0: Oké, cooking with Crisco.
1: Het volgende nummer is voor Glen Campbell. En nou gaat het mij country niet zozeer...
2: Country Time, Radio Texel.
1: Wat een
2: echte country klassieker.
3: Country klassieker.
1: Het gaat mij niet zozeer om Glen Campbell, maar het ging mij om het liedje.
0: Oh,
1: ja,
0: vertel.
1: Ik hoorde dit nummer onlangs in zijn eigen versie voorbij komen. Het komt uit 1961 oorspronkelijk en is geschreven op een servetje in slechts 7 minuten.
0: Nou, dat is knap.
1: De Paris Sisters die scoorden er een enorme grote hit mee. Maar aangezien dat geen country is, ben ik op zoek gegaan naar een country versie ervan. Ja. En zodoende kwam ik uit bij Glen Campbell. Ik vind het originele stuk leuker.
0: Maar dit is dus niet het originele?
1: Dit is zeker niet het originele, maar je kent hem wel als het goed is.
0: Ja, ik ken het liedje wel.
1: Maar dan moet je ook de originele kennen. Die is echt veel leuker. Maar goed.
0: Moet ik opzoeken.
1: Deze is ook voor de leuk wel. Wel toch wel.
0: Voor de leuk.
1: I love how you love me.

0: How You Love Me van Clan Campbell. En hij doet niet dat laatste zinnetje wat ze hun altijd wel
1: en
0: deden.
1: Dat
0: I love how you squeeze me, tease me, please me. Ken je dat nog?
1: Ik moet hem even weer opnieuw horen. Maar
0: dat doet hij niet.
1: Nee, dat doet hij niet. Nee.
0: Gemiste kans.
1: Jammer joh.
0: Ja.
2: Een country classic. Country classic. Terug in de tijd met Radio Texel. Want ouwe meuk is ook leuk.
1: En nog een klassiekertje. Ja. Zomaar twee achter elkaar. Na al dat nieuwe

0: wel,
1: ja,
0: wat we iedere keer
1: moet
0: hebben.
1: Ook de oude luisteraars.
0: Precies.
1: Tweede oude.
0: En deze kwam ik tegen. Ik denk, oh, die hebben we hier nog helemaal niet laten horen.
1: Ik durf het zo niet zeggen.
0: Maar ik ken hem wel. En volgens mij stond hij op een van de vele LP's die we thuis hadden van Jimmy.
1: Kan niet anders.
0: Want hij kwam, ik zong hem ook, nou ja, meezingen is een groot woord, maar...
1: Herkenbaar.
0: Ja, Billy Bayou.

0: Nou, ging er een belletje rinkelen?
1: Ja, hij was wel herkenbaar.
0: Wel, hè?
1: Ja.
0: Billy, Billy, Bayou. Ja. Bill en Jim Reeves was dat.
1: De country klapper voor de maand juli.
0: En tweede keer al.
1: Dat is deze maand maar liefst 5 donderdagen aan.
0: Oh, wat een mazzel heeft.
1: Ja, hij mag 5 keer zijn kunstje vertonen. De Nederlandse Ruben Hillen met het vrolijke nummer 20 Seconds.

0: wanna be with you.
1: 20 seconds, Ruben Hillen.
2: Nu krijgen we een cover van een van de mooiste nummers van John Denver.
1: Ja.
2: Wordt gedaan door Colm Keegan en zijn vrouw Laura. En nou zeg jij, wie is Colm Keegan?
1: Ja, dan gaat zijn belletje rinkelen.
2: Nou, weet je nog dat die twee artiesten van Celtic Thunder...
1: Ja.
2: Het nummer Sound of Silence van Simon en Garfunkel coverden? Ik was nogal gecharmeerd van die ene met die blauwe blouse. En jij noemde hem Lilibet vanwege zijn oren. Waar ik het niet mee eens was. Weet je dat nog?
1: Nee, dat weet ik niet meer.
2: Weet je dat niet meer?
1: Nee, dat weet ik niet meer.
2: Nou goed, ze deden het toen wel heel mooi. En ik vond die met die blauwe blouse vond ik erg leuk om te zien.
1: Je zou hem doen?
2: Ik zou hem doen. Ja, die blonde trouwens ook.
1: Oh.
2: Maar ik vond die met die blauwe blouse vond ik leuker. Nou, dat is dus Colm Keegan. Het is een Ierse zanger. En hij doet zelf ook nummers maken. Ik heb hem ook twee nummers van hem in mijn afspeellijst. Het is een leuke poging wat hij doet. En het is ook niet helemaal country wat hij doet. Het is meer een popversie misschien. Maar het haalt het niet bij het origineel. Maar ik vond hem wel leuk genoeg
1: om
2: hier even te laten horen. En ik denk omdat het nummer origineel natuurlijk wel country is van John Denver. Ik denk, nou dan mag je hier ook.
1: Nou, ik ga zo een oordeel vellen.
2: Follow Me van Colm Keegan en zijn vrouw Laura Durant.

0: leuke poging van Colin Keegan. Ja, die met de Lilibet-oren, die er wat mij betreft goed uitziet.
1: Hij heeft een leuk kopje, ja, maar hij heeft wel Lilibet-oren.
0: En Lilibet-oren. En nou weet niemand wat Lilibet-oren zijn. Wat zijn Lilibet-oren, Sini?
1: Nou, er was vroeger een tekenfilmpje, maar ik weet niet eens meer hoe die heette.
0: Maar dat meisje heette Lilibet. Ja, en dat waren een soort kabouter, elfjes-achtig. En ja, van die aparte oren.
1: Ik ga kijken of ik zo meteen kan vinden hoe het heet.
0: Even een ChatGPT vragen.
1: Ja, ja, hoe heet de tekenfilm van Lilibet?
0: Lilibet, ja. Ga ik doen. Doe dat maar.
1: Vorige week kregen we een verzoekje ingediend door Riet. Nou, zijn Riet en Martin er helemaal niet
0: vanavond? Nee, die zijn hartstikke afwezig.
1: Nou, dat is toch wel een beetje...
0: Ik vind dat toch een dingetje.
1: Jij ook. Je dient een verzoekje in en dan luister je niet.
0: Ja, ik bedoel, er had zomaar een verzoekje kunnen zijn wat wij... niet te pruimen vonden. En
1: had zomaar gekund.
0: Hadden we hem gedraaid, terwijl er geen eens animo voor
1: is. Nou, dat. Dan had ik hem... Ja, nee, dat is echt... Dit gaat de spuigaten te buiten,
0: hier
1: toch?
0: Moet even een functioneringsgesprekje
1: minstens,
0: overgevoerd
1: minstens.
0: Worden.
1: Minstens. Maar goed, degene die ze wilde horen was... When a Man Loves a Woman van... in de vorm van... Chris Stapleton. Maar... die is niet te vinden.
0: Nee.
1: In ieder geval niet in mijn zoekarea. Dus ik heb een andere poging gedaan. Ik denk, starting over.
0: Nou, het is dat we die gewoon leuk vinden. Want anders had die gewoon...
1: Geskipt.
0: Hadden we het verzoekje gewoon geskipt.
1: Hadden we gewoon geskipt. Hadden we gewoon gezegd, slaan we over.
0: Ja, slim wordt slaan we over.
1: Ja.

0: Koning over van Chris Stapleton. En voor het volk wat net pas inschakelt.
1: Ja, het is triest.
0: Nou, echt, het gaat nergens over. Deze was voor jou, Riet, want ik kon When a Man Loves a Woman niet in mijn bestanden vinden. Dus heb ik voor Starting Over gekozen.
1: Ja, blijkbaar niet het goede, want zo kon hem helemaal niet. Nou, maakt niet uit, maakt niet uit. De allernieuwste van Jelly Roll, die overigens helemaal in de heer is.
0: Ja, maar dat was hij al heel lang.
1: En dat is geen verwijt, het is een feit.
0: Hey, zo,
1: vond je hem niet
0: zelf leuk? Bedacht?
1: Ja, zelf bedacht. Wat ook een feit is, dat ook Jelly Roll, net als John Pardee en Keith Urban, alle drie alweer in de dating scene te vinden zijn. Ja, alle drie zijn ze namelijk bij hun vrouw vandaan.
0: Ja, echt, ik vind het schrikbarend. Jelly's on the bunny. Ik vind dat wel een dingetje.
1: Maar ze zijn als goede vrienden uit elkaar gegaan en gaan zelfs misschien toch nog een kindje adopteren samen. Maar goed, het lijkt wel besmettelijk.
0: Ja. Hè? Het is weer de tijd van het jaar, denk ik.
1: Ik denk het. Hands up, Jelly Roll.

0: Jelly Roll.
1: Ja, wij zijn sinds kort weer overgestapt naar KPN, omdat het gewoon nodig was, omdat Kabeltex ermee stopte. Nou ben ik daar niet heel blij mee, maar het levert één groot voordeel op en dat is...
0: Je hebt weer country radio.
1: Juist, dus ja. Die staat nu ook gewoon weer elke dag lekker aan en er komen ook weer leuke verrassende artiesten voorbij.
0: Nou, ik ben niet zo blij met KPN dat iedereen overgaat van kabel, want ik had nou weer ook problemen met KPN en dat had ik nooit.
1: Nou ja, ik had liever ook niet overgestapt, ik zat prima bij Kabeltex, maar ja, hadden ze er niet mee moeten stoppen.
0: Nee, nou ga door, anders haalt hij het niet.
1: Maar goed, dat heeft dus nieuwe muziek opgeleverd van Fifth and Riley, Will You?
0: Oh, dat was het dan.
1: Dat was het.
0: Oké, okay. Nou, gaan we alvast afscheid nemen
1: tot
0: de tweede uur. Nee, we moeten nog even doorpraten, want anders houden we een pauze over. Nou, doen we wel een klein stukje instrumentaal, maar dan nemen we alvast afscheid.
1: Nee, we komen weer terug.
0: Tot het volgende uur, bedoel ik.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm. 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Vind ik weer zo'n gouden vondst dit, hè? Ja, vind ik echt. De titel is XY, ja. Dus de letters.
1: Ja.
0: En dan zingt ze You will never be my X, but always be my Y.
1: Ja.
0: Ik vind dat zo, dat vind ik zo goed
2: gekozen.
0: Ze is
2: wel gevat op de teksten.
0: Enorm. Heb jij ook, wat had ik er nou bij gestaan? Heb jij ook zo'n Y of heb jij alleen een X?
1: Daar ga ik over nadenken.
0: Ik heb beide.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb een paar, dat is, nou ja, alleen een X. En ik heb er ook een paar dat ik dacht, why? Waarom, Ann? Waarom? Waarom? Hoe dan?
1: Ja, dat ja, ik heb er nog niet zo strak over nagedacht.
0: Oh, nou ga dat maar doen. Welkom trouwens terug bij Country Time. Dit was Kaylee Rose met XY. En ze komt binnenkort met een nieuwe, want ze heeft alweer een paar teasertjes gedaan op TikTok. Heb je die al gehoord?
1: Ja.
0: Die is erg leuk. Ik had hem naar jou gezonden, maar volgens mij heb je hem niet gezien.
1: Nee, ik zag het. Het was op mijn werk dat ik zag. Ik denk, oh, ik ga dat hier nu nog even maar niet aanklikken.
0: Toen
1: ben ik het vergeten.
0: Oké, nou dus klik hem dan nog maar eens aan. Want ja. Het zou op ons kunnen slaan.
1: Oké, ik ben heel benieuwd.
0: Ja. We hebben al een keer zo'n nummer gedraaid. Van nou ja, als ik iemand vermoord heb en ik heb iemand nodig om het lijk te verstoppen, dan bel ik jou.
1: Ja.
0: Nou, zoiets.
1: Oké, okay. Oh, dat is op het lijf geschreven.
0: Ja.
1: We gaan van nieuw gaan we weer naar oud. Een klassiekertje en een gigantisch hit in 1962. Het is ook het meest iconische en succesvolste nummer geweest uit de hele carrière van Porter Wagoner. En dit was ook nog ver voor zijn samenwerking met Dolly Parton. Misery Loves Company.

0: bought an Wagoner.
1: Waren wij even net op dat?
0: We zaten zo lekker mee te deinen. Dat is kort nummer.
1: Jongen, jongen. Wie is Vern Gustin? Weet jij dat?
0: Nee.
1: Nou, ga ik je vertellen. Hij was een van de meest gerespecteerde traditionele countryzangers ooit. Hij kreeg de bijnaam The Voice. Omdat zijn warme, emotionele stem door veel collega's werd beschouwd als een van de mooiste in de countrymuziek. Hmm. Hij is geboren op 5 augustus.
0: Oh, dan is het een goeie.
1: Soulmate. Ja, het is een soulmate. 1934.
0: Ben je,
1: ja. Perfect
0: voor mijn tijd.
1: Alabama.
0: Oh, ik voel een connectie.
1: Ik ook. Enorme connectie voel ik.
0: Houdt hij ook van Chris Jansen?
1: Ja. Dat was na zijn tijd. Maar anders denk ik het
0: ja,
1: wel.
0: Ja, denk ik ook.
1: Hij is overleden op 28 april 2009 op 74-jarige leeftijd. En hij begon met gospelmuziek samen met zijn broers. Ze maakten later deel uit van de West Coast Country en Bluegrass scene.
0: Ah.
1: Voordat hij een succesvolle solo carrière opbouwde. Het nummer Chiseled in Stone, die gaan we zo meteen luisteren, won in 1989 de CMA Award voor Song of the Year. En wordt door vele kenners beschouwd als een van de beste country liedjes ooit geschreven. Nou vind ik dat niet per se. Het is echt wel een oude meukliedje.
0: Oh.
1: Maar hij is te doen.
0: Nou ja, het was ook 1935.
1: Nee,
0: oh nee, daar is hij geboren.
1: Daar is geboren. Ik weet niet, uit 1989. Dus ja, eind jaren 80.
0: Ja, dat zouden we moeten kunnen.
1: Dat zouden we moeten kunnen kennen. Moeten kunnen kennen, zie je niet? Chiseled in Stone, Vern Gustin.

0: Nou, de voice, mijn neus.
1: Ja, hebben ze maar gewoon een verwijzing naar gegeven om wat daar leuks te bedenken? Ja,
0: warme, emotionele stem. Ik vind het een jankert.
1: Het krijgt niet mijn stem omgedraaid.
0: En we hadden hem moeten kunnen kennen. En ik snap wel waarom wij hem niet kunnen kennen nu. Ja. Ik vind een vreselijk nummer.
1: We waren er niet echt
0: We waren niet gecharmeerd. Nee.
1: De volgende daarentegen. Ja. Die vind ik wel leuk.
0: Die vind ik ook leuk.
1: En dat is er eentje van Rodney Crowell. En die is inmiddels ook niet meer zo piep aan.
0: Nee, die is
1: inmiddels al 75 jaar. Maar hij is nog steeds met nieuwe muziek bezig en alles. Hij doet ook nog steeds optreden.
0: Het is de X of de Y van Roseanne Cash, hè?
1: Dat klopt, ja. Dat is zo.
0: De X of de Y.
1: Ja, ik denk de X.
0: Ik denk, nou, misschien wel de Y.
1: Ja. Dit nummer werd, we zullen meteen gaan luisteren, werd net als die van Portnoy Wagner een enorm grote nummer 1 hit. En het staat op het album Diamonds and Dirt. En een absoluut doorbraakalbum, want het had een recordaantal van 5 op 1 volgende nummer 1 hits.
0: Oh, dat is wel netjes.
1: Ja, en daar was deze er een van. I couldn't leave you if I tried.

0: Rodney Crowell met I Couldn't Leave You If I Tried.
1: Hoewel de titel For Baby en dan tussen haakjes voor Bobby anders doet vermoeden, schreef John Denver het helemaal niet voor zijn kind. Of voor een kind.
0: Voor zijn hond.
1: Nee, het was zijn allereerste zelfgeschreven lied en een liefdesverklaring aan een jonge vrouw genaamd Bobby.
0: Oh.
1: Ja. Pas later gingen veel mensen het zien als een prachtig slaapliedje. En ik dacht dus ook dat ik de titel zag. Ik denk, oh, die heeft hij voor zijn kind geschreven. Maar hij had nog helemaal geen kinderen ten tijde...
0: Van dit liedje.
1: En dat hij doodging, volgens mij.
0: Hij had toch een zoon, of niet?
1: Wel. Gaan we opzoeken.
0: Gaan we checken.
1: Gaan we opzoeken. Dat is een... quizpup.
0: Voor de vorige was het Lilibet en Belfi. Stop de tijd!
1: Ja, oké. Okay. Beetje laat,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, een beetje laat, maar better let us know.
1: Ja, dat is waar. ik kon het nummer niet. Jij wel?
0: Nou, het zegt mij niks. Misschien als ik hem hoor, maar het...
1: Ik was dus langs zijn greatest hits aan het struinen. En toen zag ik, dat nummer ken ik helemaal niet. En toen dacht ik, het is wel een John Denver nummer. En ik dacht dus dat het voor een kind was, maar dat is dus niet zo. For Baby van John Denver.

0: John Denver met For My Baby. En omdat wij zo'n informatief programma zijn, heeft Sini even opgezocht. Ja, ja. Had hij kinderen ten tijde?
1: Ja, hij had met zijn eerste vrouw, heeft hij twee kinderen geadopteerd. Zachary John en Anna Kate.
0: Met Annie was
1: met
0: dat?
1: Annie, dat was met Annie's
0: song.
1: Ja, klopt. En met zijn tweede vrouw, met Cassandra Delaney, heeft hij een dochter gekregen, Jessie Bell. En daar heeft het nummer The Gift You Are hem voor geïnspireerd.
0: Oké. Okay. Dus Annie had haar eigen liedje. Zijn eerste vriendinnetje Bobby had haar eigen liedje.
1: Ja.
0: En Cassandra moet het doen met The Gift You Are van de dochter.
1: En voor Zachary heeft hij ook A Baby Just Like You geschreven.
0: Ja, maar Cassandra heeft dus niet een eigen nummertje.
1: Nee, volgens mij niet. Ja. Nou, of tenminste, dat staat er niet in. Dan moet ik het specifiek vragen, denk ik.
0: Ja, dat, oké.
1: Ja, en ondanks dat ze niet in de schijnwerpen stonden, beheren ze alle drie samen zijn muzikale nalatenschap.
0: Oh, nou.
1: Dus dat is dan toch nog weer goed geregeld.
0: Ja, dat doen ze netjes.
1: De volgende heeft een leuke taalverspreking in het nummer. Maar wel een duidelijke. Bemoei je met je eigen zaken, maar dan in de Engelse versie. Mind your own business. Maar dan in de wat vriendelijke versie heeft ze ervan gemaakt. Mind your own biscuits. And life will be gravy.
0: Bemoei je met je eigen koekjes.
1: Ja, oftewel bemoei je met je eigen koekjes. Dan is het leven een makkie of een feestje.
0: Nou.
1: Kacey Musgraves, biscuits.

0: Casey Musgraves met Biscuits.
1: Wederom een nummer van het album A Deep Blue van Ernest. En ik weet niet meer zeker of jij deze al een keer had ingezet.
0: Volgens mij niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, nou ja. Als het wel het geval is, is het de moeite waard om hem nog een keer te horen. Edge of the USA. Ernest.

0: The Edge of the USA. En er staat nu zomaar iets van bij dat we hem al eens een keer gedraaid hebben.
1: Het zou kunnen, maar het staat niet vers in het geheugen.
0: Zoek je schriftjes er even op na. Ja, ja, bewaart ze toch allemaal?
1: Nou, de meeste wel nog. Maar ik heb ook een aantal laatst weggegooid.
0: Oké. Okay.
1: Wanda Jackson, geboren in 1937, staat bekend als de Queen van de Rockabilly. Ze begon haar carrière als een traditionele countryzangeres, maar de grote omslag kwam toen ze ging toeren met de toen nog opkomende jonge zanger Elvis Presley.
0: Hmm.
1: Ze kregen zelfs een korte relatie, maar belangrijker nog, Elvis die overtuigde haar dat ze de energie en de stem had om het publiek net zo op te zwepen zoals de meeste mannen in die tijd dat deden. En daar had hij gelijk in. En op haar 81ste, ja...
0: Had ze pas succes.
1: Nee. Toen stopte ze met toeren en optredens na een indrukwekkende carrière van meer dan 60 jaar op de planken. En dit is Right or Wrong.

0: naar Jackson met Right or Wrong. En wij zijn altijd right.
1: Tuurlijk.
0: Even voor de verduidelijking, hè?
1: Nee, dat hoeven we niet eens meer te melden. Dat is een vaststaand feit. Don Williams heeft ook een nieuw album uitgebracht. En wel op 29 mei jongstleden. Met de titel Epilogue The Cellar Tapes. En dit album is bijzonder omdat... Nou, ten eerste omdat het na zijn dood is uitgebracht.
0: Hij doet het niet meer.
1: Precies. Het 12 nooit eerder uitgebrachte opnames bevat. De nummers werden opgenomen tussen 1979 en 1984... tijdens een van zijn succesvolste periodes. De originele banden werden later teruggevonden in een stormkelder. Ja. Een cellar, ja. Dus vandaar de naam.
0: Voor de F5's.
1: Sorry?
0: Voor de F5's.
1: Voor de F5's?
0: Ja. Als er een tornado.
1: De
0: F5's.
1: Ja, oké. Okay.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja,
0: ik
1: snap het. Dan hoef je niet verder uit te wijden. Ik zei bij gelijk al.
0: Maar bij jou valt het kwartje zo.
1: Nee, die viel best goed. Maar je hoeft niet uit te... We gaan verder. De stormkeller. De cellar. Vanwege de cellar tapes. Door de familie, bij de familie, door zijn zoon Tim Williams. Ik ben helemaal van me op apropos. Don's vaste producer Kurt Vundis hielp mee om de opnames zorgvuldig af te werken voor uitgaven. Er staan een heleboel mooie nummers op. Ik geloof 12 uit mijn hoofd. En ik heb er zomaar eentje uitgepikt, want ze zijn eigenlijk allemaal wel beluisterd waard.
0: Maar dit komt is dus tot
1: Stand gekomen
0: door zijn zoon.
1: Ja, die heeft dus jaren later die banden teruggevonden in de stormkelder. Ja, okay. Daar lagen ze.
0: Maar die heeft het ook dus van, dat moet opgenomen worden. Daar wil ik geld aan verdienen.
1: Nou, dat denk ik niet dat de achterliggende gedachte was. Nee, dat geloof ik niet. Dat zover ChatGPT is niet. Want jij dacht dat ik dit wist, dat het kennis was. Nou. Nee, ik had het aan ChatGPT gevraagd. How can I miss what I never had? Don Williams.

0: Een typisch Don Williams nummer.
1: Ja, die man, zijn stem verveelt nooit.
0: Nee. En die had voor mij wel The Voice mogen heten.
1: Ja, nou inderdaad, die had meer op zijn plaats geweest.
0: Precies.
1: Ja. Achter de schermen is Chris Young momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor zijn eigen horecazaak in de beroemde uitgaansstraat Broadway in Nashville. De bar krijgt de naam Famous Friends, vernoemd naar zijn gelijknamige hit met Kane Brown. En natuurlijk, je hoort er pas bij als je je eigen zaak hebt.
0: Ja, dat liefst je eigen bar.
1: Ja, dat. Dus hier een klein overzichtje voor wie hem voorgingen. Blake Shelton, die heeft de All Red. Garth Brooks heeft Friends in Low Places. Luke Combs heeft Category 10. Morgan Wallen heeft This Bar and Tennessee Kitchen. Lainey Wilson, Bell Bottoms Up. Jason Aldean, Jason Aldean's Kitchen and Rooftop Bar. Luke Bryan, Luke's 32 Bridge. Miranda Lambert, Casa Rosa.
0: Oh, niet Chris Cole?
1: Nee, die was toen nog niet uit. Eric Church, Chiefs, Jelly Roll, Good Night Nashville. Alan Jackson, AJ's Good Time Bar. Hank Williams Jr., Hank Williams Jr. Boogie Bar. Toby Keith, I Love This Bar. En dat was tevens de grondlegger van dit hele concept.
0: Toby Keith?
1: Ja, die is ermee begonnen.
0: Ja, oké.
1: En dit is Looking For You van Chris Young.

0: Cooking for You, Chris Young.
1: Ik heb een soort van onze rode draad van vanavond gevonden.
0: Vertel.
1: Oude nummers opnieuw uitgebracht door nieuwe jonge artiesten.
0: Oh.
1: Want we hebben al gehad vanavond Low Cash en Parmalee met een cover van Pina Coladas, maar wel een andere tekst. Maar nieuwe artiesten, oud nummer. Follow Me van Colm Keegan, oud nummer van John Denver. We krijgen straks nog, als ze het haalt, Ella Langley met een cover van een oud nummer van Kitty Wells.
0: Oh.
1: En nu deze. Het is een cover van het nummer van Dolly Parton en Chet Atkins. Do I Ever Cross Your Mind? Maar nu in de vorm van Braxton Keith en Tyla Rodriguez.

0: had nog een bubbel bij.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ik vond het geen onverdienstelijke...
0: Nee, ze hebben het leuk gebracht.
1: Ze leuk gedaan.
0: Ja, zeker. Het volgende nummer kwam 23 januari jongstleden eigenlijk uit. Maar vanwege het succes en de intieme aard van het nummer brachten ze het 26 juni opnieuw uit. Maar dan een akoestische versie, Stripped, noemen ze dat. De tekst gebruikt metaforen uit de natuur, zoals stormen, stortbuien, stijgende rivieren, om de tegenslagen in het leven te beschrijven. Maar de boodschap blijft er een van broederschap en onvoorwaardelijke steun.
1: Oké.
0: Roll on my brother.
1: De volgende keer moet je aan ChatGPT vragen of je het even meer in een leuke verhaaltje hebt. Hoe vertel ik dit leuk op de radio?
0: Nee, ik doe altijd de verkapte versie.
1: De samenvatting. Ja.
0: Ashes and Arrows.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazehoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: Dit is Radio Texel.
2: 106.1 FM en wereldwijd op radiotexel.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
4: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Het is druk in de stad vandaag. Gehaast baan ik me weg door de menigte. Niet eens omdat ik dan sneller thuis ben, maar omdat ik de gezichten van de mensen die ik passeer liever niet wil zien. Bij elke voorbijganger die langs me heen loopt, denk ik namelijk dat jij het bent. Ik zet mijn blik op oneindig en ga nog sneller lopen. Op dit soort zwakke momenten vraag ik me elke keer weer af hoe het met je gaat en of je nog wel eens aan me denkt. Eigenlijk hoor ik niet thuis in je gedachten. In plaats daarvan zou ik in je leven moeten zijn. Simpelweg omdat ik je nodig heb en jij mij hopelijk ook. Maar op de een of andere manier wil ik je dat niet laten weten. Ik ben gewoon te bang dat alles tussen ons is veranderd. En dus blijf ik hier maar laf zitten met de herinneringen die ik aan je heb. Terwijl ik diep in mijn hart het allerliefste bij je wil zijn. Zelfs al zou ik er 1000 mijl voor moeten lopen.
0: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt het een zonnige en droge dag op de Wadden. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden met veel ruimte voor de zon. Neerslag wordt niet verwacht en de wind waait uit het noord-noordoosten kracht 3 tot 4. Later mogelijk iets aantrekkend naar kracht 5. Kortom, ook op Texel zonnig, droog, aangenaam warm en een matige noord-noordoostelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Elke dag
3: het lekkerste geluid.
4: Het lekkerste geluid.
5: Met Radio Texel komt het plezier je speakers uit.
2: Je speakers uit.

0: 24 uur per dag.
1: 24 uur per dag.
0: 7 dagen per week.
2: Geen dag.
0: Geen dag.
2: Zonder de gezelligste. De allergezelligste. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
1: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

0: 24 uur per dag.
1: 24 uur per dag.
0: 7 dagen per week.
1: Geen dag. Zonder de gezelligste. De allergezelligste. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
2: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
0: Trots op Texel, Radio Texel, het nieuws van 6 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Why should the devil have all the good music?
7: Gospel magazine. Addicted to.

muziek van Jensy en That's My King. Die mocht 2 uur gezonde radioactiviteit openen. We doen het wat anders dan anders. Want officieel ben ik namelijk op vakantie. Maar ik heb wel een paar programma's voor jullie opgenomen. Dat jullie de aankomende weken toch gospels in ieder geval kunnen luisteren. Het is alleen wat simpeler opgezet. Even wat algemene programma. En at random uit mijn playlisten eventjes wat muziek gezocht. En zo kwamen we dus terecht bij Jensy en That's My King. Betekent ook dat we even geen rubrieken hebben of wat dan ook. Het is een soort van vrijdraaien voor mij.

0: Yeah, I'm gonna praise you.
1: Ja, je hoorde Praise the Lord en dan wel de versie Sunday Preludes gemaakt door B. Turner samen met Jordan Verlies. Daarvoor nog een samenwerking tussen Ludwig en Varis. Een artiestenduo bijna kun je wel zeggen, want ze werken heel veel samen. En All of Your Love. Ja, wat we doen gewoon is van de afgelopen paar jaar een beetje de hitjes opzoeken en allemaal dat soort zaken. En dat betekent dat we nu eventjes lekker teruggaan naar het jaar 2023. Er kwam toen een track uit en dat heette The Light. Het is gemaakt door Grace Graber. En dat rockt best lekker weg.

Ja, dat is best wel eens lastig, hè. Vooral die onzekerheid die we vaak over onszelf hebben. Ben ik wel goed genoeg? En ja, dat ben je eigenlijk wel. Dat is gewoon eigenlijk de waarheid. En dat klinkt voor sommige mensen gewoon heel lastig. Dus ook soms voor Allison Ayde, ook al zijn ze dan artiest, hebben ze toch moeite met onzekerheid. Je hoorde de track Dreams van Allison Ayde. En dat komt dan weer van haar laatste uitgebrachte album Love Who I Am. Daarvoor hoorde je Grace Graber en The Light uit 2023. Is het tijd geworden om even een onderwerp aan te halen wat heel erg belangrijk is in ons leven. Ik heb het dan over zuurstof. Met andere woorden, oxygen. En dat is tegelijkertijd de titel van een single gemaakt door Gio samen met Del Mac.

De akoestische versie van Save Your Tears, gemaakt door Jimmy Clifton. Daarvoor Gio samen met Del Mac en Oxygen. En dan gaan we nu door met Nederlandstalige rock. En wel de allereerste single die in de Nederlandstalige rock gemaakt werd door David de Vries Soundtracks. Je hoort In de Nacht al die sterren. En heel persoonlijk moet ik zeggen dat dit toch wel mijn meest favoriete single van hem is. Ja, ik vind het gewoon geweldig dit. Luister maar. Allee.

ja, eigenlijk het laatste wapenfeit dat deze formatie heeft uitgebracht heet Tough Love. En dan heb ik het over de formatie After Grace. Daarvoor hoorde je David de Vries soundtracks met In de Nacht, Al die Sterren. De allereerste rocksingle die hij Nederlandstalig uitbracht. Je luistert naar de vakantie-editie van Gospel Magazine. En dat gaat ongeveer 3 keer gebeuren. Want ik ben er lekker eventjes tussenuit. En ja, aangezien dat ik eigenlijk gewoon 52 weken in het jaar programma's maak, mag dat eigenlijk toch ook wel. Want ook nu heb je gewoon een programma, ondanks dat ik op vakantie ben. We gaan nog eventjes lekker naar wat minder commercieel materiaal eigenlijk. Is een samenwerking tussen Unsecret, Rochelle Bloom en Grayley. En de track die ze hebben gemaakt heet No Limits.

zomaar een playlist in elkaar gooien als het ware en dan gewoon gaan beginnen. En dat betekent eigenlijk ook trouwens, omdat we op vakantie zijn, dat je ook even geen stationsjingles hoort. Normaal gesproken neem ik ieder programma voor ieder station apart op met jingles van dat station. Ja, dat is nu eventjes helaas niet. Maar weet dat als je deze tijd aan het luisteren bent, dat we dat iedere week rondom dezelfde tijd doen en dan 2 uur lang. Tijd voor Andrew Rip. Want ook hij heeft onlangs een hele fijne plaat uitgebracht. En die gaan we even van genieten, om het maar zo te zeggen. We noemen deze Breakdown, Mr. Andrew Rip.

Ja, je hoort de muziek van Roy Tosh samen met V. Rose en Let It Be. Daarvoor de Andrew Rip en Breakdown. En ja, de volgende formatie die vind ik ook eigenlijk wel heel erg fijn hoor, altijd. Ze noemen zichzelf Kane. Ze hebben een single uitgebracht dit jaar nog en dat heet I Made It.

dit materiaal kwam dan alweer uit 2019. Want er kwam namelijk de formatie Company of Fools met een album. En die werd eigenlijk gevormd door Ralf van Manen samen met Tommy en Robert Riekerk. Je hoorde de track daarvan, I Could Be. 2019 dus al. En als je Company of Fools intikt, gewoon op je streamingplatform, ga je ze zeker vinden. Daarvoor hoorde je nog Kane en I Made It. Is het nu tijd geworden om ons zometeen op te maken voor de meeste radiostations het nieuws. En anders wordt het gewoon nog aan het eind even een leuk instrumentaaltje van Forest Frank die ik voor je meeneem. Maar ja, het loopt nu gewoon eventjes anders. Straks ben ik gelukkig wel weer terug met nog een uur heerlijke muziek. En ik heb een kikkertje in mijn keel, is dat wat? En ja, die moet je toch weer even terug naar de sloot, om het maar zo te zeggen. Mocht je denken bij jezelf van ja, hey, die gospels die vind ik helemaal fantastisch, die wil ik nog vaker horen, dan kan dat. We hebben een playlist op Spotify. En als je daar eventjes luistert of zoekt naar Gospel Magazine, het knuisriet met de uitzendstralen, dan zit je uiteraard in de goede playlist. Ja, en dan gaan we gewoon nog even lekker door. We hebben nog een hele fijne plaat van Manifest samen met Noontides en Coda One. And This Is Your Day. En mocht deze nog afgelopen zijn voordat alles gaat veranderen naar het tweede uur, dan hebben we nog een fijn instrumentaaltje. Zoals gezegd, No Longer Bound, een instrumentaal in dit geval van

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine.
7: Addicted.

David Lee Casey mocht het tweede uur gezonde radioactiviteit openen met zijn track All About You, terug te vinden op zijn nieuwste album Redbird. Welkom in het tweede uur van eigenlijk onze algemene vakantieprogrammering. En dit is aflevering 1 van 3, als het ware, van die vakantieafleveringen. Want we hebben er gewoon nog een paar te gaan. En ik ben er ook. Ik heb even gezorgd dat er wel programma's waren. Maar even in een wat simpelere vorm. Om de dood eenvoudige reden dat ik er ook even tussenuit wilde. Ik hoop dat je dat niet erg vindt. Wel heb ik gewoon heel veel lekkere muziek nog voor je dit tweede uur. Zoals deze, Crowder. En we noemen deze Grave Robber.

Zo, dat was Futuristic en Everything Is Up. Daarvoor hoorde je Crowder en Grave Robber. En dat is eigenlijk alweer een track uit 2023. We gaan het even wat rustiger aan doen. Hoewel dat de track lekker aanzwelt, is dit toch eigenlijk wel even een mooi tussendoortje, om het maar zo te zeggen. Hier is Jamie McDonald en Desperate.

naar de muziek van de Planet Shakers, Joy of the Boards, en dan wel een live versie. Heerlijk om even dat soort feestplaatjes tussendoor te draaien. Daarvoor Jamie McDonald en Desperate. Is het tijd geworden om nog even deze fijne plaat mee te nemen, hoor. Ik vind het namelijk een prachtige versie, gemaakt door Brandon Lake samen met Jelly Roll. Een heruitgave van Hartford Hallelujah.

Ja, het leverde ze wat commentaar op toen ze samen deze plaat uitbrachten. Halleluja. Omdat Jelly Roll nou niet echt een role model is in het christelijke wereldje, heeft hij wel degelijk op dit ogenblik zijn leven veranderd. En daarom dat Brandon Lake zei, oké, jij mag gewoon deze plaat met mij opnemen. En ja, daar kwam commentaar op uit christelijke hoek. Maar dat is tegenwoordig ook heel simpel. Dat het vaak komt uit christelijke hoek. En dat is jammer, want veel christenen kijken blijkbaar niet heel veel verder dan dat hun neus lang is, zullen we maar zeggen.

0: een waarschuwing door Jamie Grace. Van ja joh, je kan nou wel helemaal gek zijn op die jongen. Maar eigenlijk wil hij gewoon geen toekomst met je. Maar hij wil alleen maar leuke dingen voor nu doen. En dat zijn niet de beste dingen, zullen we maar zeggen. Daarvoor hoorde je Brandon Lake en Jelly Roll. En Hartford, halleluja. Tijd geworden voor wat Nederlandstalig werk. In dit geval van Gino. Hij stond nog niet zo lang geleden in de schijnwerper. En dit is zijn laatste single nog steeds. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het gewoon een hele fijne plaat vind. Maak jezelf klaar.
1: Halleluja. Maak jezelf voor de strijd klaar. Maar voordat je het weet, dan is het eind daar. Straks komt de chaos, wat de heisa. Maar nog eventjes.

halleluja. Maak jezelf voor de strijd klaar. Maar voordat je het weet, dan is het eind daar. Straks komt de chaos, wat de heisa. Maar nog eventjes wachten, we zijn er bijna. Eindtijd. Maak jezelf voor de strijd klaar. Maar voordat je het weet, dan is het eind daar. Straks komt de chaos, wat de heisa. Maar nog eventjes wachten.

Yo, crazy good. Je hoort de muziek van Haley Jones. Daarvoor Gino en maak jezelf klaar. Gaan we even wat doen op het gebied van de liefde. Gewoon hier op aarde tussen partners, om het maar zo te zeggen. Daarom heb ik hier Kyla Berry. En deze hele mooie plaat heet Easy Loving You.

mocht je wat later ingeschakeld zijn en denken van hey, waarom heb ik in de tweede uur van Gospel Magazine geen rubrieken? Nou, we hebben even een paar vakantieafleveringen gemaakt, om het maar zo te zeggen. En de aankomende drie afleveringen, waaronder deze, ja, heb je gewoon even een wat simpeler programma. Maar anders had je in mijn vakantieperiode geen programma's gehad. Dus ik heb er nu voor gezorgd dat er toch in ieder geval gospelmuziek op je radio is. Je hoorde Joel Vaughn en Testify, met daarvoor Kyla Berry en Easy Loving You. Gaan we even naar 2024. Dat doen we met Josiah Queen en Life with

Mysterious Ways. Je hoorde muziek van Rachel Purcell. Daarvoor Josiah Queen en Life We're Dying. Oh, en dan gaan we ook nog even wat Nederlandstalig werk draaien. In dit geval van de EP Gebroken Geluk is vorig jaar uitgekomen. Het werd gemaakt door Larissa Baak. En een van die platen die stelt toch eigenlijk wel een hele belangrijke vraag. Waar moet ik zijn?

Ja. Je hoorde Project of Love en een lied gebaseerd op Ephesians 6. Put on God's armor. Daarvoor Larissa Baken. Waar moet ik zijn? Van haar EP Gebroken Geluk. Heb ik ook nog even een bemoediging voor diegenen die misschien een miskraam hebben gehad of een doodgeboren kindje. They do not awake in this world. They

Ja, en deze is gemaakt door Phil King. Miscarriages, zo heet de plaat. Zo, en dan is het helaas tijd geworden om afscheid te gaan nemen. Het was een wat simpeler programma. Maar mocht het nou zo zijn dat je bijvoorbeeld ons uitzendschema wil zien of dat soort dingen, dan kun je bijvoorbeeld op Facebook terecht. Mijn naam even opzoeken, Theo Boer. Zie je dan een kruis met een uitzendstraling, dan kun je daar een vriendschapsverzoek sturen. En die zal ik dan accepteren. En dan ben je op de hoogte, want dat is het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een Instagram. Dat heet gospelmagazine.rtv. Gospelmagazine.rtv. Als je het volgknopje drukt, dan ben je volledig op de hoogte, om het maar zo te zeggen. Natuurlijk niet vergeten, onze playlist op Spotify. Gospel Magazine even aan elkaar schrijven. En uiteraard hetzelfde logo. Dan zit je op de goede plek. We gaan eruit met Natalie Lane en Church Kids. En ik zeg graag tot de volgende keer. Voor een volgend vakantieprogramma.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

Je luistert naar de Dance Night van Radio Texel.

Texels. Dance Night. Dance Night. Radio Texel. Dance Night.

Je luistert naar de Dance Night van Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
3: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

passion of the groove.

20 hele gekke saunas, zijn we hier en weer gekomen. Ik herinner me nog als gisteren, toen ik wiepte met je oma. Met de shit net als een stoma, grap erop, ik wil een bonen. Zij de buk even voorover, maar ze hoort geen hoge tonen. Maar die bitch die is doof toch, dus ze kan me niet horen. Spanker, dit hoort ze toch niet.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren. Catch it.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. Een vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

Wij zijn trots op Texel.